0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Yo, stasie.

En die tijd is 7 minuten na 6. En natuurlijk Chris Stapleton en Celine Dion, wat vanochtend voor ons geopend het met The Cross Was Not Enough. Ja, nieuwe vrijstelling. Baie mooi. Ongelooflijk mooi. Hoendervleis mooi. Maar ik zeg vir julle goeiemorgen weer eens. Lulu, Shabs, Neil is daar, Philip is daar. Tamas, Skuda is ook daar. Morgen, morgen. Goeiemorgen Suid-Afrika, nee, soos hulle sê. Ja, hoe het hulle daar gesê, daar bekende film uit? Good morning Suid-Afrika, Percy is ook daar, goeiemorgen. Lekker julle saam my keer, dit is dinsdag, die 23ste juni, en opstaan tyd ontbijt, en is een, wat saam jou keer? Nou ja, ons moet nou die bloed daar die aarde kry, so bietjie, let pump the blood, nee? Ja, oxygenated blood. Let's get that through the body. En ja, partij mense hardloop 1000 kilometer, 2000, ek weet nie hoe ver die wil hardloop nie. Partij mense hang, weet hardloop om die blok, skop die blok onder die bed in. Ja, partij mense gaan in die yoga positie in. En dan haal baie diep en stadig asem op die telling van 3 en in. En dan klink het asof ons doodgaan. Nee wat, ons dit doen nie. Ons doen dit met muziek. Does your mother know? Abba!

0: Klein, waar die voertuig staan, in die middelste binnenkant daar langs die langs die buffer in die middel van die snelweg. So asseblief, kyk net uit daarna. Die N2 ook, motorvoertuig ongeluk in Waards, daar net voor Bolchers Quarry. Alle bane is open, so ja, wees ook maar net daarsel op die uitkyk daarvoor asseblief toch. En dan, ek wil net gou kyk hier so, Biden Paul, hy is, dit lyk my, hy is oop, maar onthou maar net die sanderigheid daar op die stuk pad wat langs die kus loop, en dit is van die strand tot by Meisenbergse kant toe, natuurlik Biden Paul. En dan terug na die N1 hier rondom Kraaifontein, daar is ons een bietjie swaar verkeer, dis richting Kaapstad vanaf die Parel, ja, daar die afdraai daar na die industriële area toe, en dan een bietjie verder vanaf Durbanweg af, is het ook, tel die verkeer ook stadig maar seker op, tot so ander kant Century City. En dan die R27, ook hier uit Blaubergstrandse kant af, tel die stadig op Voortekerweg, is ook al redelijk vroeg bezig. Blackie, Kelservier, Belwapere, Goodwood, Maitland area. En dan die N7 vanaf die N1, tot ander kant die N2 ook, zwaar verkeer in beide richtings, die in die Epping industriële area, vanaf Voortekerweg, daar oor die treinspoor, ook redelijk bezig al. Die N2 hier rondom Kalitsja, ja, zwaar verkeer ook al reeds daar voor die R300, en ek sien net ander kant die R300 so gelyk oor die aandoebaan van Kaapstad Internationale Lughawe aan die rechterkant, richting Kaapstad, daar is een motorvoertuig ongeluk en hy gaan daar ook so een beetje van die probleem veroorzaak. Hierdie stadium nog nie. So ja, maar as die verkeer daar nog een optel, gaan hy daar ook een beetje van die probleempie veroorzaak. En dan as jy verder gaan, net voordat jy onder die M7 brug gaan, so 100 meter van die brug af, daar is ook een bietjie van zwaar verkeer, en hy gaan zwaar wees tot so by Vincent Pilotti Hospitaal, en dan die M5, die van Plamsted af ook, tel die verkeer redelijk zwaar op al reeds, en dan die M3 vanaf Wynberg tot so net voordat jy die Nieuwe Landse Woud kry, daar so, tel ook al een bietjie zwaar verkeer op. Ek sien so ook nou net iets by my ingespring, een motorvoertuig ongeluk op die N2 inwaarts by Houhoek Pas. Die man en vrouwe is daar aan diens, geen besering nie, maar as jy daar in die area in beweeg, ja, wees maar net ook daar so versigtig. Ja, en dit lyk my dis dan nou al wat ek het vir verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Jimmy Sousa, ons sê ook dankie vir julle borskap vanoggend. Ja, gooi daar sousies.
2: Goeiemôre, ja, kyk, Jimmy Sousa en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
1: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Wanneer laat jy die ene gehoor? You drive me crazy.

Ja, hier rond het warm in die tijd is zo'n 6:45. Net zo gauw ietsie daar, zo onthou maar net die motorvoertuig ongeluk daar op die N2 uitwaart by Hou Pas. Daar is geen beserings nie en die man en vrou in uniform is daar zo om te help en te kyk. En nou ook een motorvoertuig ongeluk op die R300 Suid, net na die ou Parelweg, die R101, alle baan is open. Daar is huidiglik geen vertraging nie, en die man en vrou in uniform is daar. Ja, hulle is daar om te help. So, my trivia statement, a giraffe has got the same number of vertebrae as a human being. Is that true or false? Yeah, that is indeed so. 7 of them. Yeah, amazing, eh? They just much bigger than ours. Can you imagine that we have a long neck like a giraffe? Yeah, I feel an alien coming on. Yeah, one of these alien movies, remember, I think it was Star Trek or something like that, or E.T., E.T. Phone Home. E.T.'s got one of these, E.T. had a long neck, isn't it? Yeah, E.T. Phone Home, something, yeah. Wake me up before you go.

0: Groep 2 daar, de kat komt weer. Jan Wolsen. Ja, Jan, dat is bijna bij jouw naam, hè? Ja, Jan Wolkens. Morgen, jullie, morgen. Lekker jullie samen te kijken. Ja, die kijkje komt weer. Geloof in mij, dat is waar. Jimmy Sousa, bye, dank je voor jullie boodschap. En dan zit de animals. We gotta get out of this place. And that will take us to the news.
1: Van Jimmy Sousa, proe lekker, zoals ze krijgen mijn mat.

0: En dat was natuurlijk Calvin Harris Day. The Disciples of the Disciples, liever. How deep is your love? Jimmy Sosa, dank je voor jullie boodschap.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese voor een draai.
2: I'm losing my self-control.

0: En dit was natuurlijk Jan Blom daar zo met Roosmarijn Kameel. Kaneel, ja, kaneel. Roosmarijn kaneel. Ek kan al, so, as ek net dink aan die reuke, ja, die verbeelding, ouse brein is daarom amazing, ne? Ek kan al die roosmarijn en die kaneel kan ek ruik, ja, ongelooflik. Kom, ons gaan net gauw vinnig daar na die klingels toe en dan gaan ons kyk wat aangaan in ons internationale nuus.
1: Opstaantijd ontbuig op jou stasie.
0: Nou ja, kom ons gaan loer een bykie wat gaan aan in ons nuus.

Mario's Local Auctioneers. Iets van alles teen die beste prys.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlein.

0: tijd. Stop!
1: Hier die program wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency.
2: Jouw stasie, dat niet.

0: Светские примеры от Юстас.
1: Ах, Мьеман, айкран брып-брып, и плафон сах-сах, и не мир, йох, айни банк, брынен. Why struggle, my brood, thou that other guy? On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Plain job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go board, the poster board, in your, on school actually op door. Belgeris op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
4: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
5: It makes me feel energized.

0: your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At GraySwan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let GraySwan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Jou stasie vir keer.
3: Right, Loerge wat in Gauteng aangaan, een stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts na Geldenhuis, is nou oop, vryvloeiende verkeer, en dan ook een stilstaande voertuig op die N14 Suidwaarts voor Brakfontein Internationaal, linkerbaan is gesluit, daar is een vrachtmotor waar daar so'n klein vrachtmotorkie wat ontklaar geraak het. Dan kyk ons na KwaZulu-Natalse verkeer, 1 minuut terug, stilstaande taxi op die N3 Suidwaarts voor Ashburton, linkerbaan is versper, verwag vertraging, dis absoluut chaos daar. Ook een stilstaande voertuig op die N2 Suidwaarts na Ongweni pad, dit is nou opgeklaar, stilstaande voertuig op die N2 Suidwaarts na Ongweni pad, linkerbaan is, ok, daarin het ek gelees. En ja, dit lyk vir my, dit is dit, wat dit betref, Kaapstad verkeer, steeds net ongeluk wat 42 meter terug gebeur het op die N2 inbound by Robert Sobukwe. Alle bane is oop, geen delays nie, so wees asjeblief toch maar versigtig rondom dit. Dan ja, dit is wat jou verkeer betref.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Right, 20 minute oor, so oor 5 minute, dan speel ons jou Bikkie Likkie.
2: Bikkie Likkie.
3: Dit is die gedeelte waar ons vir jou so gedeelte van een liekie gee. Jy moet so vinnig as moeilik op jou knoppies klim en vir my sê, Royes, dis die liekie sy naam en dit is die kunstenaar. En as jy wen, dan kry jy die bragging rights en jy kan ook kies wat sy liekie jy wil gespeel. André het Norman sê, in hemelse seën.

0: Nou, zei dit is jouw Bikkie Likkie voor die dag.
1: Bikkie Likkie.
0: Dat is jouw geschakeld. 37 minuten over 3 in de middag. Amper tijd voor mij om te groet. En ja, ons winnaar van vandaag heeft voor die Likkie Fatman gevraagd. Kan komen dan. Ik heb zijn nieuwe ene ook hier zo. Van braaivlees enzovoort. So, ons gaan voor jou jouw trefferkie speel. En daarna gaan ons groet.

0: XFM, nieuws.
1: Dus hartelijk een goedemiddag aan jou. Dit was zo pas 4 uur. Is in ons kakel op Hartie FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio. In is tijd voor jouw 4 uur nieuws.

0: Kijk tenslotte een ironisch bulletin naar je handelsnis in geldzaken. Die randse verhandeling tegen die dollar is dan R16,50. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R21,79 en die euro R18,79. Die prijs van goud op die stadium $4,110.58 per fijn ons. Die prijs voor de vat Brent 3 olie is $77.59 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radio is natuurlik vanmiddag om 5:00.
1: Wekelijkse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, speciale aanbiedingen en nog veel meer. Donderdagavond tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nieuwe sakehardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en bezigheid ontmoet. Een revolutionaire nieuwe centrum waar architectuur en kuns mekaar complimenteer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Wel, daar zijn we. Ons is nog niet klaar met woorddraaien. Ons gaan nog een derde liedje spelen. Ons is de Reedse winnaar. En geen andere deelnemers die lekker het voor mij. Zo, kom ons kondig die winnaar aan. Vanmiddag dit

Fat Man, baie baie geluk met jou verjaarsdag vandag, my vriend. Volle 50 jaar oud, ek hoop jy celebrate hom op die rechte manier. En baie dankie vir jou goeie gezindheid en vriendelijkheid. En ga luister gerust in muziek. Ek gaan vir jou vanmiddag hierdie muziek speel, wat hom bekend gemaakt het. Ons gaan wegval met Boom Baby. En dan gaan ons luister na Vuil Kook daarna. Ek dink ons gaan sommer dorp toe van. De dorp toe, derde. Geniet om. Die muziek van Fat Man in vandagse verjaarsdag keerspel.

0: Nice FM, nieuws.
1: Dat is een aardelijke goeiemorgen aan jou. Dit was zo pas 5 uur en is tijd voor jou nieuws op Arties FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio.

Kijk, tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. De Iranse verhandeling tegen de dollar is thans op R16,51. De Iran verhandelt tegen de Britse pond R21,81. De Iran staat tegen de euro op R18,80. En de prijs van goud op die stadium $4,137. 74 cent per fijn ons. De prijs voor een vat Brent 3 olie is $77.01 per vat. Dit is dan die einde van jou nieuws om 5 uur op jou gunsteling radiostasie. Jou finale nieuwsbulletin kan gehoor word vanavond om 6 uur.

0: Prachtige goedenavond, Bok van Blerk, Dana Rey, aangevraagd die winnaar van vandaag zijn voordraai, Diane Boeta van Pietersburg. Wel gedaan, Diane. Bij mooie muziek. En dank je voor je kiezen in deelname van vandaag zijn programma. Nu is het tijd voor streeks weer. Als ik dan die weer en die onderscheid drie streken, wat samenkeer hier op Hartie FM, na en luister naar die programma. Hij is waar het ons begin in Hartiepoort Noordwest. Dit is voor de rest van die week. Morgen is natuurlijk woensdag, klein zaterdag. Nee, morgen 11, maximum 24 in Hartie. Nogal een lekker dag, morgen lekker voor mij. Met zulke maximum temperaturen. Donderdag 12, 23, steeds niet een slechte dag. En dan vrijdag, zonskind dag, 11 minimum, 21 maximum. Zaterdag bewolkt 9, maximum 20. En zondag 9, maximum 21. Kom eens kijken naar die situatie in Brackenfell voor die luisteraars van jouw statie. Morgen daar 14, ons begin bij 11, lijkt dit mij. 11 minimum, 17 maximum. Een bewolkte dag wat in Brackenfell verwacht wordt, niet hoofdzakelijk regen. Maar vandaag was regen voorspel geweest. Niet hoef, zeker hoeveel regen daar wel gevallen het niet. Het lijkt zoals die 83% humiditeit geweest daar. Heeft dan zeker heel wat regen geval. Dan morgen daar in Brackenfell area net gedeeltelijk nee, dat is donderdag. Donderdag net gedeeltelijk bewolkt, 11 maximum 21. Vrijdag 10, maximum 21. En zaterdag 12, maximum 18. Daar is weer een koude front in aantocht daar naar die Kaap toe. Wat ook een invloed op Brackenfell se weer gaan heet in zondag. Een minimum van 9 met een maximum van slechts 13. En regen voorspel voor zondag. Kom eens kijken naar die situatie in Riebeek West. Voor die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Morgen daar woensdag bewolkt 11, 17. Donderdag 12, 22. Gedeeltelijk bewolkt vrijdag zonskin 11, 22 en zaterdag 12, maximum 19. Voorspel voor Riebeek West. Daar die koude front wat ook gaan vat daar aan Riebeek West zondag. Met een minimum van 9 en een maximum van slechts 13. Met regen en die vooruitzicht dus dan voor komende zondag. Wel, dis dan dit. Dit is dan jou streeks weer aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons gaan gou handelsbreek neem en daarna is dit nuustyd saam met Nuus Fokus, die belangrikste nuussake van die dag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Dat is een lekker weergave daarheen van Stobby Lorry daar. Van natuurlijk Ray Dillon. Dus laatst jaar zijn uitgave. Of tenminste laatst jaar dat hij daar die liedje weer gedaan. Hockey Stobby Lorry 2025. 33 minuten na 5. Sportnieuws. Kom eens kijken een beetje naar de jongste sportnieuws. Ons kijk naar die cricket wereldbeker. Dus die vrouwen cricket wereldbeker. Wat dan in die gang is die T20. Nou die Protea vrouwen cricketspan staan een definitieve kans nog. Om voor die halfwindstrijd van die T20 wereldbeker te kwalificeren. Die Suid-Afrikaners tredige net toe loopie tempo van 0,546 kan weliswaar een factor wees, maar as hulle die oorblijvende wedstrijd teen Nederland en Bangladesh wen, en dan gaan ons natuurlijk duim vasthou dat Australië met India afreken, behoort dit nie een deurslaggewende rol te speel nie. Maar Azaan Kapp was die groot teldin in die spogsege teen India en Manchester, en sy het met haar veelzijdige vaardighede uitgeblink. Die 36-jarige speler het eerst met een bulontleding van 2-27 geskitter, waarna sy met haar onoorwonde beurt van 81 loopies die wind heeltemal uit die Indiërs se seile gehaal het. So, hier is nog kans vir die Proteas om te wen, of tenminste om deur te dring. Die twee oorblijvende wedstrijde daar, wat ons so pas genoem het, is die teenkomstigheid weer teen Nederland en Bangladesh. Dan die sokker wereldbeker wat ook stans in die gang is. Ek weet nie of jy daarna kyk nie en of jy sokker liefhebber is nie. Terwyl andere sokkerlegendes die wind ietwat van voor by die jongste wereldbeker skouspel kry, is daar iemand anders ter wat soos 'n paalboek aan water uitstaan. Nou, dit is natuurlijk Cristiano Ronaldo, die amper 39-jarige Argentijnse superster laat verdedigers steeds bewe en doelhokke steeds siller. Sy span het 5 doele in 2 wedstrijden aangeteken en al 5 doele staan achter sy naam, Cristiano Ronaldo. Dit so terloops, Messi is met sy 18 doele nou ook die voorste doelevraat in alle wereldbeker wedstrijden. Hoewel Kylian Mbappe 16 doele in sy nek blaas, met 16 doele in sy nek blaas. Nou, die achterstallige wenner van die ballon, De Or, het maandag 2 doele teen Oostenryk in die Amerikaanse deelstaat Texas aangeteken. So ja, baie sterkte aan diegene wat daan poog om deur te dring tot die eindstryd van die sokker wereldbeker. Is al wat ons sportnieuws aan betreft nie, ander interessante sportnieuws nie, tans wat ek aan jou kan gee nie, kom ons maak muziek. Hier is een van CC Catch volgende. Dus the backseat of your Cadillac. Achter de sitplek van daar die Cadillac van jou.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hoi, derde angstdamp. Het is 52 minuten na. 5-8 minuten voor 6. Lekker muziek gehad van Belinda Carlisle. En Always Break My Heart. En genadewater voor dit. Dit is een nieuwe een van Appel. Genadewater hier op jou gunsteling radio. Ek gaan nog vir jou nieuwe een speel. Nou tot en met 6 uur is het net lekker muziek. En dan natuurlijk ons nieuws tijd. Ons laatste nieuwsbulletin van die dag. Maar hier is nog een nieuwe liedje wat ek aan jou wil voorstel. MUZIEK

0: Dan ik hier met die naam van Mila. Het Soepan's een prachtige liedje vrijgesteld met die naam van Jy is Poetry. Dit is volgende hier op jou gunsteling radio. Laat weet me wat jy dink van hierdie volgende liedje.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

SFM Nieuws. Alles hartelijke goedenavond aan jou. Er is op die kop 6 uur en tijd voor Ant Nieuws op Hartjes FM, jouw station en Riebeek Valley Radio.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
3: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
4: Paniek

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Die skote, vanavond is weer een grote, aha,
2: vanavond is groot,
1: my bra.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snijwerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
2: Contra Signs, 1967.

0: Barca Carrandas è tornata, and all is like from far.
1: Elke seconde, elke minuut, elke uur. Muziek zoals jij daarvan houdt. Voor jouw sensie.

0: Value, Reik en Clutch. Dis jou antwoord.
1: Jimmy Stankel Soaps is die mees veelzijdigste soos by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry draag dit de moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by Jimmy's.

0: Specialiseren engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 24.